Je ligt naast me in mijn bed en droomt erover later. Je mond beweegt.

det så stille. Er det så stille. Glich naast je in het bed. En droom er over later. Mijn vingers plukken dekenboom. Ik was een vrouw. Glich naast je in het bed. En denk erover later, mijn mond beweegt, ik zeg jouw naam.